0: Live Lumps Jet Spencer laatst al. Anse er het 30 naar heren dan zacht en zo. Ook het samen er bies, maar beg moet je een koor of shit. De trokken eraan is nou een zacht en zo te zeer. Ook het zo lang geld in school er een valk verkloor nu. Beg moet je een tosti, ik geef er een trokken de Gracie Abrams de Goepelen nou met al keer duus. Zo je een top koeig aan zacht en zo katje.
1: De koeig tracks is mo on zacht en zo katje. Koeig.
0: I give her a cooig, Becky Hill, the more.
2: 100,000 years or more could easy pass.
0: I give her a car, Kingfisher, the sun will never.

Willem Fúnev on. Yes, dat dan helemaal aan het zin. Ik geef er een koekdag, er hit 30 aan zat en zo. Sinead Hugel, The Moving to the Sun. Augustine en Aaron is verloren aan zat en zo. Ja, van beter. Wel, niet weg zeggen voorheen. Ach, zo iets naar home, hoor.

0: de Cheer, Shell A, An Banrin, Se Deon Kjeldhuizen, Becky Hill. Dus een Glor Alenaki. Ik zet hem Nisher Hit 13 de Heren. Give Rahane, Le More, More, More.
1: Hit 13 de Heren. Number 1.

0: live Lumps Jet Spencer laat ze aan ze er hit 30 naar heren en zacht en zo. Ik heb het meer bies, maar ik moet een koor of shit. De trokken er aan is mo en zacht en zo te zien. Ik heb zo lang gehoord in Scott en Valk Kloor nu. Ik moet een tosu, ik geef haar trokken de Gracie Abrams de Goepel en Omeid. Ach, keer duus. Zo je aan top koeig aan zacht en zacht. Ja,
1: de koeig tracks is mo en zacht en zacht. Koeig.
0: I give her a cooig, Becky Hill, the more, more, more.
2: Can you give me car? 100,000 years or more could easy pass.
0: I give her a car, Kingfisher, the sun will never.

0: Willem Fwynnaf on, ja, dat dan helemaal aan het zin. Ik geef er een kuikdijk, er hit 30 aan zat en zo. Sinead Hugel, The Moving to the Sun. Augustina en Aaron is verloren aan zat en zo, ja, van beter. Wel, niet weg zei ik er heen, ach, zo eet naar homo hoor.
1: Zo eet naar Aaron is mo aan zat en zo. Ach, kei weg, ik er heen.
0: Dubber Calvin Harris og Jazzy Lakaila er on Aaron Moore og sådan down kjold af så sats valg. Og jeg skal chance kan ikke sige, at jeg giver hende om shotten så. Og kan shotten så kan jeg fisk later, jeg giver kugles om Aaron om så. Being Kingfisher ag dull on yard gan yard, so Beidra gan make sheath ag Ibrahim, let the sun will never settle. Well, Anish, Banachiol Ella as Aaron, Florence Road, Augustashi dig Shenamanish, a giver a cacher dig, le hanging out to dry. 14.